Salomo hat sich viel fram de frues gefried, de zin hoort van Gott weichleiden deden. Als Salomo zin zin als chenig eingestalt wordt, deden tienstam zich van der chenigrek scheide. Ze stalde ihre boom ab, als chenig. De twee stam wieren alles wat Salomo zin zin rehe boom houd. Deze twee stam houden Jeruzalem als hauptstad, wils de tienstam Samaria ihre Hauptstadt hatte. Die zwei Stamm ihrer Chenis wären alle durch seine Nachkommen. Mehr von denen wären Chenis, die Gott verchtete. Da wären aber viele, die von Gott weichingen. Nur die Tienstamm, ihr erster Chenis, mug zwei goldene Chalver und stahlt eine in Battle ab und die andere in Dan. Dann seht die Chenis ihre Baum zu dort Volk. Dort ist zu schwer für ihn, dass ihr nach Jerusalem gehen sollt, dat je door God aanbeden kan. Hier zijn de jette, die jund van de jette ruitje bracht haar. Als ze deden die mensen die goldene chalve en Bethel en Dan aanbeden. Als ze van aanvang aan hadden deze tienstaan zich tot afgodsdienst aangegeven. Daar waren zo'n mensen die dat niet deden en die met ere afwas naar Jeruzalem gingen. Over als de nation hadden ze zich tot afgodsdienst aangegeven. En dat koninkrijk van de tienstaan wir dort chenig, die gottesfertig wir, sie wären alle auf Gottes Diener. Doch wollen diese Menschen sagen, dass sie Gott chande, aber sie dienen am nicht. Nun wird die Zeit gekommen, dass Gott anrechten muss, weil sie heute seine Gebote und Gesetze an sie geschmitten. Gott hat mit Abraham ein Bund gemacht, dass er arm und seine Nachkommen dort Land als ein ewiger Aufgott geben wird. Dort wird ein Bund ohne Bedingungen. Als Abraham zijn nakomen van Egypte naar dat land gebracht worden, moet God een bond met aan, een ander bond, over dit bond houdt bedingingen. God zei dat wanneer ze aan deine worden, aan je gehoorzaam worden zijn, en niet of je te aanbieden worden, dan worden ze in dat land blijven kennen, en hij wordt aan zegenen. Wanneer ze over niet gehoorzaam worden zijn, dan wordt hij aan naar een vreemd land nemen, en wordt aan mank de nationen verstreien en veel worden vernicht worden. Wils God zijn bond met Abraham en met Doft ohne bedingingen weren, wordt God dat ook voordig brengen. Wanneer dat volk die met dit bond verbonden weren, ook antrouw weren, dan wordt God niet regonen op zijn woord. Dat meent dat het land waar Israël wonen deed, wordt aan op Emma je heren, zo gaan nu. De bond den God met Doft maakt, zei dat de Emma en Chenig op zijn troon wordt zennen en nakomen van Doft. Ober, als Jeruzalem en de tempel vernicht worden, kwam daar Chenig rek even woont Doft zijn nakomen regeerd houden, ook toe en eng. Daar Chenig rek is niemals waarder wat deze tijd opgesteld worden. Meent dat dat God teruggegonen is op zijn verspreken? O nee. De antwoord is aansteekt in profeet Jesaja en de apostel Matthäus klaargemaakt. En Jesaja 9, 6e en 7e vers, wordt ons gezegd dat een kind wordt geboren worden en een zoon wordt ons gegeven worden. De regering wordt op zijn schulden zijn en van zijn koninkrijk wordt er geen eng zijn. En in Matthäus, dat eerste kapitel, wordt ons gezegd dat de Heer Jezus door zijn nakomen weer. Nu dat vlees nu. Dat is ook wat Paulus in Rijmen 1, 3 vers zegt. Wils Jezus immer leeft, is hij de laatste koning die op doof zijn troon zetten wordt. De Bijbel zegt ons ook dat de Heer Jezus zijn koninkrijk opstalen wordt wanneer hij terug naar deze eeuw komen wordt. Hij wordt over de ganze wereld herrschen en zijn hoofdstad wordt Jeruzalem zijn. Dit wist ons dat God zijn bond met doof houden wordt. De Bijbel zegt ook, zogar de profeet Hosea zijn boek, dat de Israëlieten alle 12 stam worden terug naar haar land gebracht worden. En Jezus wordt even aan regeren. Dat wist ons dat God zijn bond met Abraham houden wordt. Nu Hosea dat 8e kapitel de 4e tot 6e vers. Zij had chenig opgesteld, aber niet echt mij. Zij had verste bestemd, aber ik wist dat niet.
met erzelve en geld ha ze voor zichzelf afgetten gemaakt. Ze worden ze afgesneden worden. Jun kalf, o Samaria, haft jun afgezegd. Mijn oeje brennt jegen den. Hoe lang wordt dat zinnen, wat ze anschuldig worden zinnen? Dan van Israël is ze goa dit. Een kanstarbeider haft dat gemaakt. Aber dat is niet God. Werkelijk, dat kalf en Samaria wordt een stekker gebroken worden. De tjenigs die de tienstam abstalen deden, waren niet God zijn erwilde. God zijn verlangen weer dat doof zijn nakomen, zullen even alle 12 stam regeren. Wanneer we de geschichte van de tienstam in de Bijbel lezen, zullen we zien dat de tjenigs dat de mensen en stalen deden, waren niet gehoorzaam te God, ze waren of Gods dienen. Ze waren niet nog God zijn gevallen. Doch hat Gott an Propheten geschickt, so als Hosea. Aber aus der Nation deden sie dort nicht. So als wir alle gesehen haben, hat die erste König zwei goldene Kälber abgestellt. Wann dieser Pfarrer sah, dass aus der Falschfürste entgestellt hatte, dass Gott dort nicht wisst, meint dort, dass Gott dort nicht anerkennen deed, lebe es dort he nicht wisst, was da fehlt. Dort gefällt Gott nicht. Für die Tienigs und die Menschen von der Tienstamm wird das nicht genug, dass sie zwei goldene Chalver hode. So wie Phoebus hast du ja nur dem, dass die Tienstamm ihr eine Tienig rekorde, wird Ahab als Tienig eingestellt. He fried sich eine heidnische Frau, die Isabel heid, und sie brachte die Baal-Religion in der Tienig rekenen, und brachte auch falsche Priester von Baal damit. Die Menschen wurden dadurch deeper in Aufgottesdiensten nennengeführt. Gott hat sie ihr klar gemacht, dass sie wurde durchwegen von ihr Land weichgenommen wurde und das Königreich wird vernichtet worden. Wann sie Maria auch ein Port von dort Land wir, wurde so prachtvoll wir, doch wird Gott an von dort weichnehmen und an mag die Nationen verstrehen. Und Krieg so passiert dort auch. Gott hat sie falsch schuldig gesprochen. Die Frau wird hier vergestellt, wie lange wird das sein, dass sie nicht mehr schuldig wurde sein. Zond wordt niet passeren, dat ze er afjetten verloten worden en terug naar hem herkomen. Wanneer een kunstarbeider ook wat schijnt gemaakt had, dan kan dat geen God zijn. Dat is wat de mensen dachten. Ze hadden nu voor zichzelf een God gemaakt. Zond biedt halt, zilver of geld, mocht uren hebben, maar dat kan niet zijn. Dat had uren, maar kan niet heren. Dat had hang, maar kan niet stonen. Dat had feit, aber kan niet gonen, dan moest je droogt worden. Dat had een kap, aber kan niet denken. Dat had een muil, aber kan niet zaaien. Hoe verdreht kunnen mensen zijn? Aber mijn vriend, dat is wat die zoten met een mens zijn verstand deed, wanneer van dem Herr weich jeet. Dat is waar deze mensen en Hosea zijn tijd weeren. Dat is ook waar veel mensen nu zijn. Ze had dem Herr Jesus in seine Radung aufgesagt und sah er, dass sie worden sich ihr eigene Gott mocken, die an donen lat, was sie donen wollen. Ze had Gott sein Weich num Himmel und sie gesagt und sah er, dass sie worden ihr eigene Weich num Himmel mocken. Die Bibel sagt, dass du ein Weich ist, dort ein Mensch denkt, reicht es, aber dort lädt zu Verdammnis. Du hast bloß ein Weich, dort Gott annehmen kann, und dort ist die Weich von Gerechtigkeit. Der Herr Jesus Christus.

nu de zevende betiende vers. De zee den wind en aarde den kriezelwind, dat je treed staat en vlek, maar dat is ladig, dat heeft geen koeren, en wanneer China wordt hebben, wordt de vreemde dat opslokken. Israel is opgeslokt, ze zijn nu maakt die nationen zoals in je feest en woont geen vernieuwingen is. Dan die zijn nu Assyria je gonen, zoals een wilde ezel zijn die gans alleen. Ephraim heeft zich andere liefste aangenomen. Wanneer die zich ook uitgepacht ha als tenechte, maakt die nationen doch waar ik aan toop zamelen, en ze worden weinig worden wegen de last van de verste koning. God had Israël ook een hungersnood geschikt, maar ze hadden niet opacht gegeven daartoe. Ze hadden er een vlekke land gezet, maar ze kregen geen getreed. Wanneer nog zo'n vlekke land weer, waardoor je treed weer, komen vrienden nemen dat weg. Hosea jeft aan God zijn woord en zegt, Israël is opgeslokt. Dit meint dat het volk Israël maakt die nationen verstreed wordt. Dit heeft vallens met de 10 stam te doen. De 2 stam worden lotte ook weggenomen. Op een meerder van de themen aan 70 jaar treeg naar haar land. Dat weer niet zo met de 10 stammen. Deze zijn nu nog aan de wereld verstreed en we weten niet waar die zijn. Wanneer die tijd komen wordt, dan wordt God alle 12 stam toepzamelen en den treeg naar haar land brengen. Geen volk in de wereld heeft de stad van de 10 stam genomen. Dat is wichtig te behouden. Geen volk kan zeggen dat ze met Israël steden getuscht heeft. Ze worden immer de 10 stam zijn, wanneer ze ook in de wereld verstreid zijn. De tijd wordt komen wanneer ze alle worden top zijn en worden in vrede en vrede in haar land wonen. Mijn vriend, de tijd komt. After but 14e vers in dat 8e kapitel. Wies Israël veel altoren voor zind opgesteld heeft, zijn de steden zind geworden, toan. Ik heb grote zaken geschreven voor de een van mijn geboten, maar ze hadden dat als een vreemde denk aan je zinnen. Zoals dat mijn opvers aanbelangt, ze opvervlees

Det var sent tjocka gebide vår kristet tog komma för gemenskapen och en rektorn en dörr så gott. Och vi känner gott till egen ena tid en egen vua. Anropa en fan amgenåd en kraftkriga. En amdankgiver för vad hefa anstidon haft. Då gärna tid sålla era uppförsnående gewässe sted gebracht vore. En de priester vore dat dan för den uppföre. De herr Jesus haft dort alles erfällt. Gott je fall dort nicht dat sin falk Ere Apfers zu Jette brachte, und dann aber auch wolle Gott ein Apfer bringe. Gott sieht, dass er das nicht annehmen. Ein Altar, das soll gebrückt worden zum Gottesdienst Hohle, hatte sie zu ein Altar gemacht, wo sie jäßliche Hurerie drüber deide. Die Jette, die sie anbieten deide, wäre mal bitte halten selber oder galt. Die wäre kein Gott. Da ist so viel deutsche Religion man kann's. Nu in dieser Zeit einige Menschen ha ihre Religion selbst ausgedacht, aber dort bringt keine Radung. Bloß den Glauben an dem Herr Jesus kann dort tun. Wie wir wissen, was reicht ist und was nicht reicht ist? Johannes gibt uns Rot in sein erster Brief. 1. Johannes 4, 1 bis 3. Liebste Freund, ihr lebt nicht alle Jäste, aber prüft die Jäste, ob die von Gott sind. Weil viele falsche Propheten sind in der Welt angekommen. Dit is hoe je weet te kennen dat een Jezus van God is. Jeder Jezus die bekend dat Jezus aan vlees gekomen is, is van God. En jeder Jezus die niet Jezus bekend, is niet van God. En dit is de antichrist Jezus, van den je hierde dat die komen wordt, en nu al in de wereld is. Zonen die niet leven dat Jezus de God man is, dat hij aan zijn zender op zichzelf nemen die betold heeft, dat hij waar de afstand van dood en dat hij alleen den weg naar de hemel is, hebben een valse religion. Die zijn valse leren. Nu Hosea dat 9e kapitel 1e zaas vers. Vreed je niet, o Israël, zoals de vreed dat andere nationen hebben, en deem dat je van God weggegonnen zijn, ha je hurerie gedreven. Je had een verdienst op alle draasvloeren leef je houdt. De draasvloer en de wienpras worden den niet veide, en die nie erwien wordt nicht doorzenne. Ze worden nicht in dem Herr Gott sein Land blieven, aber Ephraim wordt terug naar Egypte gone, en in Assyrië worden ze anreinend eten ha. Ze worden nicht abverdrunk van Wien te dem Herr uitgetut, er abfers worden am nicht gevallen. Er brood wordt zo zenne als dat brood van zonen die treuren. Zonen die daarvan eten, worden anreinend zenne, wils er brood wordt veran alleen zenne. Dort wird nicht an dem Herr sein Haus entkommen. Wort warst du an den bestimmten Fastdach donen und an dem Dach von dem Herr Gott sein Fast? Dann check, die sind weggegangen wegen der Vernichtung. Ägypte wird den Taub sammeln und Memphis wird den begroben. Ankrut wird ihre Gefäße von selber übernehmen, Dornen werden in ihre Zelte sein. Indem dort wir nun noch dort näher in der Kapitel kommen, lees wie die weer de Gott Hosea gegeeft houd. Dit zijn weer de Gott zijn oordeel tegen Israël uitleren. Dit zijn niet weer de een mens of een nation jaren heren willen. Ober Israël wordt niet nog Gott zijn weer hartje als hij de profeten nog aanschakken deed. Gott houd aan te eerst goede arenden gegeeft, ze werden gelukkige waast en ere geschaften. Dan werden ze ober niet dankbaar. En verbruikte dat aan zichzelf en voor er of Gods dienst. God proefde aan trek te roepen als hij aan hongersnood en mangel schakken deed. Zogar en zonennood willen ze niet heren wat God te aan te zeggen had, of de donen wat hij van aan verlangt. Als God zich reed moet den voor ere zin te stroven, proefde hij waarde aan te worden der Hosea zijn boodschap. En wordt gezegd dat wanneer ze niet obacht geven worden, dan worden ze van haar land weggenomen worden. Ze worden anreinend eten hebben en ze worden in een vreemd land begroefd worden. Dat had de Israëlieten aan zich gezegd, dat zo'n oordeel wat ze leren worden, dat God de Heer is en dat ze zullen gehoorzaam zijn toe aan. Paulus reed ook van dit in Rome het 11e kapitel, 25 tot 27e vers, en dit is zeer wichtig. Breder, ik wil niet ha, dat je niet zelf van dit geheimnis aanweten, dat je je niet zelfs klok denken, dat Israël tom deel met blindheid geslagen is, but

De Heide er het zal vallen. En zo wordt gans Israël zelig worden, zoals het geschreven staat, uit Zion wordt de komende godlozigheid wordt wegnemen van Jacob. Dan dit is mijn testament met aan, wanneer ik er zin voor wegnemen. Dat wordt zijn woord tot Israël houden. Ze worden waar de top gezammeld worden en zeker leven in er land. Over meer als dat, ze worden dem Heer aannemen en aan ere en verheerlijken. God wordt zijn woord tot ons ook houden. En ik dank God daarvoor. In Johannes 4:24 lezen we deze goede nachricht. En waarheid zei ik u. Wer mijn woord hiert en dem gelieft, die mij geschenkt heeft, heeft dat eeuwig leven en kämpft niet in je recht, aber es vom dood tom leven je komen. De Heer Jezus zegt dat wanneer du aan am leven worst, am aus den heiland aannemen worst, dan wordt hij die dat eeuwig leven geven. Bitte doe dat vandaag, hij wordt zijn woord houden, vriend. Nu meer dat nächste Mal, maar dan gaat het zegen, meine Freunde.

Vandaag kwam de derde deel van een interview wat ik met Hendrik Bruinmuuk oder Henry zo samen. Dit is nu de derde week wat we met hem reden. Henry is van Ontario, aber von Steinreich, Mexiko, in seine 20 Jahren, du in der Bibelschule meier te lehren willst, hoe spät sich, als wann Gott irgendwas wesen will, und du wat ändern deut in sein Leben. Und in seine Zeit du bei der Bibelschule, voll dort so ab, dat Gott in Mexiko zu einer Arbeit roten deut, beim Zentrum mitzuhalten. Hij vertelt veel werk van deze arbeid, en zoals de tijd verjinkt, heeft hij zich bevriend met Margaret Neufeld. Deze week vroeg ik hem, in deze tijd in Mexico, wat hij en Margaret doorwoonden, doorhouden ze daar nog ere kinderen? En hij antwoordt dat ze stijt.

Een ene gebiedserheering die wil het hun aanbedeindieren vertalen. Dat we ook al voor vele jaren, als we onze eerste dochter bekomen, dan wordt het zeer schwer krank. En het komt in krankenhuis en de dokters de gaven teine hoopning dat het am leven blijft. Aber het was ganz genau te wie met beden zal. En vele gemeenten te jane tijd beden ook voor mij. En het weet eines nachts lag het al en had zeer hoog fieber. En dan kom je am gedachtnis dit leid. Gehe nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzens Schrei. En meier kon het nur zeien, en het was ganz genau, Jesus wird mich hören.

En dan, neesten dag op een oon, komen mijn elderen op lood nennen. En mij werd het al een beetje beter geworden. Op het was niet meer de dag wat we. En als ze mij zeiden dat ze van daar zijn en van daar weer gebed stond. En de ganse gemeente heeft je vast een gebed voor die. En van dan aan was het ook ganz genau dat we de laatste gebedserhering in mijn leven. Het wordt werkelijk nog twee weet, wordt het gezond en kon naar huis komen. En het is God van donderdag dankbaar dat hij mij ook van daar bewoord en van donderdag gebedserheringen schenkt. En het wens junt allem, wie nog Jezus niet in zijn harte heeft, junt wordt het niet leid worden dat je Jezus in harte gekrocht hebben. Hij wordt junt immer bewoorden en met junt zijn. En dan wens het junt dat het werkelijk voor zijn mens te lood wordt.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 205. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma 205. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die rijkelijk zegenen.

0: The clock is 12.
1: Ek sê Hilda Friesen en op brood van ons leven van deel sêd luk as 7:30 voor het zeigt. Bout daarop jenk Jezus nou in een staat, na in je naand, en zine jinge en een schoof andere menschen teimen ook met. Met dis en vars fangt die geschicht van den jonge man van Nein an. Dit is die geschicht die wir in de nächste deel betrachten willen. Jeruzos en magneet is het als ik traag in deed, zo ook traagt ons heiland liedende zeilen nog zich. Wo zeilen im leven on je druk zijn, oder wein dood trurig zijn, daar kämt Jezus als heiland en halper haan. De kleine stad Nein kreeg jaast. Niemals eier had Nein zo'n beriemde gast gehad. Wer wir dan des beriemde gast? Na, einfach gesagt, dat wir hei. Buiten in dessen eerste vers wordt sie nomen nicht gebruikt. Dat zegt bloß Emma, hei. Woewein wordt de schreven van dat evangelium bloß Emma hei zeien? Woewein brukt hij nicht sie nomen? Dat wir doorwein, wils dat de nomen even alle nomes is. Dit is een nomen, den ze nicht nanen brukten, wils alle man dessen nomen wist. Dat is de nomen voor leven, vreed en macht, Jezus. Hij is die, den neen bezocht. Hij is die, van wem de engel al verziene gebeurt zeed, den zalst du Jezus nanen, wils hij wat zien volk van erde zinden raden. Jezus is die, die met dem Vader in de Herrlichkeit wie, wiet even de engel, in wem de Stirns anbeden deiden. Jezus spiegelt God zijn Herrlichkeit en is een beeld van wer God is. Jezus is die, der nur den Gordon Gethsemane jenk en door onge de wicht van de ganze Welt erde sind doelbrug. Jezus is die, der am Kreuz Golgatha hang en die durch zijn dood de Radung voor de ganze Welt voor dich bracht. Hij is dezelfde Jezus, der den Himmel verleidt en nur onze arme eed tjeim. Hij is die, der nur de Stad Nein jenk en ook nog even de ganze Welt van eine Stad naar de andere jet. Wat drijft hem zijn Herrlichkeit im Himmel te verloten? Dat wir zijn wundervolle en onmeetbare lijf. Hij zegt de mensheid, die lijfladig en nicht lijftolig wieren, werdig wieren ze God jen aan. Trotzdem had hij een lijf. Hij had even een metleid. Hij zegt dat zij in erde zinden ganz miserobelig wieren. Dat is voor wen hij niet bij hem voor de Himmel blijven kon. Am je hier alle eer en Herrlichkeit, ob er steht die Faust holen, dein Hei am Kreuz lieden en neem onze Schand op sich. Dort wir sehen alive, wat am dreif die erste Weihnachten no ans te kommen. Dort wir sehen alive, wat am no nein neem, en door eine trüge Seil de Thronen aufwaschen en Trost geben. Dort es auch sehen alive, die am Eimer wahrer drift no ans Menschen te kommen. Hij ziet dat zoveel mensen niet vrede hebben en onhoopning zijn. Hij heeft een jammer gehoord voor al zo'n mensen en kan aan niet in zo'n leven toch loten. Hij moet nog aankomen en aan verzekeren te helpen. Zijn lijf drift aan door toe. De geschicht van den jonge man en nein wordt ons wezen wel medelijden Jezus is en wel jaren hij ons helpen wil. Best u van deel treurig en onhoopning? Jezus is die goud en wel

nu de zevende betiende vaars. De zei het in wind en aarde in kriezelwind, dat je treed staat en vlek, maar dat is ladig, dat heeft geen koeren, en wanneer China wordt hebben, wordt de vreemde dat opslokken. Israel is opgeslokt, ze zijn nu maar die nationen, zoals in je feest en woont geen vernieuwingen is. Dan die zijn nu Assyria je gonen, zoals in Villa Ezel zijn die gans alleen. Ephraim heeft zich andere liefste aangenomen. Wann die sich ook uitgepacht ha aus Tjeneichte, mag die Nation doch wo ik aan Taub sammle, en sie worden wenige worden wegen de Lust van de verste König. Dat hat Israel ook een Hungersnut geschickt, aber sie hadden nicht Obacht gegeven dazu. Sie hadden ihre Flecke Land gezet, aber sie kriegen keine Träge. Wann da noch so'n Flecke Land wäre, wo da je Träge wäre, käme Fiend en nehme dort weich. Hosea jeft ans Gott sein Wort en sagt, Israel is abgeschluckt. Dit meint dat het volk Israel mag die Nationen verstreed wordt. Dit heeft vallens met die 10 Stam te doen. Die 2 Stam worden Lotte ook weggenomen. Aber meer van die Thema am 70 jaar trägt nog ihr Land. Dat weer niet zo met die 10 Stammen. Deze zijn nu nog in de Welt verstreed en we weten niet wo die zijn. Wanneer die Tijd komen wordt, dan wordt Gott alle 12 Stam taubsammelen. En den Trieg nur ihr Land bringen. Kein Volk in der Welt hat die Städte von den 10 Stamm genommen. Das ist wichtig zu überholen. Kein Volk kann sagen, dass sie mit Israel Städte getuscht haben. Sie wurden immer die 10 Stamm sein, wenn sie auch in der Welt verstreut sind. Die Zeit wird kommen, wenn sie alle wurden taub sein und wurden in Frieden, Frieden in ihr Land wohnen. Meine Freunde, die Zeit kommt. Auf der 14. Vers in der 8. Kapitel. Wies Israel viel Altore für Sünd abgestalt haft, sind die Städte Sünd geworden, Toan. Ich habe große Sache geschrieben für den von meinen Geboten, aber sie hat dort aus ein fremdes Denk angesehen. So als dort meine Abfasch anbelangt, sie abfre Fleisch und ete dort selbst. Aber der Herrgott hat keine Fäule da an. Er wird ihre Angerechtigkeit behole. En den voor ihre Sünde strofe, ze worden terug naar Egypte gebracht worden, dan Israel heeft er erschaffen, verjeten, en heeft Paulus te geboet, en Juda heeft ihre Städte vermeerd, en den Stoike gemaakt, aber ik wou een vier op die Städte schicken, zodat het ihre Paulus-ortje woning vernichten wordt. Een altaar wie een Städte, waar mensen Gottesdienst holen zullen. Dat Oude Testament redt van meerdere steden waar een altaar opgebouwd wordt, zodat mensen God aanbidden kunnen. Zo weer dat met Noah, ook met Abraham en Isaac en Jacob. Dat weer ook wat God tot de Israëlieten gezegd had. Dat zelf veraandacht had een grote altaar, waar de tieren geslacht en verbrand worden. Daar weer ook een kleine altaar binnen, waar bloos zitten rook gebrand wordt. Also weer een altaar opgesteld om Gottesdienst te houden. Hier wordt ons aber gezegd dat de Israëlieten altaar voor Sünd geboet hadden. Dat is waar ze te afjetten abverdeden, en dat is waar dat valt geestelijke hoererie drieven deden. Of Gods dienst is met hem dievel verbonden. Zoals wie in den Hebreeënbrief gezien hebben, wie ha ook een altaar, aber dat is niet hier op hier, dat is im Himmel. Dat is waar de Heer Jezus voor ons beden deed, en waar hij ons afkoot is wie God. Als Christen, wirkt wie nicht nur in gewisse Städte gönnen, wo wir Gott anbeten kennen, wir kennen am irgendwo anbeten und am vertalen, wo uns das geht. Da sind solche Gebiete, wo Christen taub kommen für Gemeinschaften und Rechten, und da ist es gut. Aber wir kennen Gott zu irgendeiner Zeit in irgendwo anrufen und von ihm Genot und Kraft kriegen und ihm Dank geben für was er für uns getan hat. Zu jener Zeit sollen ihre Abfasch nur in gewisse Städte gebracht worden, en de priester wordt dat dan van den opferen. De Heer Jezus heeft dat alles erveld. God gevalt dat niet dat zijn volk ihre opfers te jette brachte, en dan aber ook wolle God een opfer brengen. God zei dat hij wordt dat niet aannemen. Een altaar dat zal gebruikt worden tom Gottesdienst houden, hadden ze toe een altaar gemaakt, waar ze geestelijke hoererie drieven deden. De jette die ze aanbidden deden, waren maar beter halten zelf oder galt. Die wäre geen Gott. Da ist ook veel doodje religion mankans. Nu in deze tijd, enige mensen
ha ihre Religion selbst utgedacht, aber dort bringt keine Radung. Bloß den Glaube an dem Herr Jesus kann dort dienen. Wollt ihr wie weiter, was reicht ist und was nicht reicht ist? Johannes jeft ans Rot in sein erster Brief. 1. Johannes 4, 1 bis 3. Liebster Freund, ihr lebt nicht alle Jäste, aber prüft die Jäste, ob die von Gott sind. Weil viel falsche Propheten sind in der Welt hineingekommen. Dit is hoe je weet te kennen dat een Jezus van God is. Jeder Jezus die bekend dat Jezus aan vlees gekomen is, is van God. En jeder Jezus die niet Jezus bekend, is niet van God. En dit is de antichrist Jezus, van die je hierde dat die komen wordt en nu al in de wereld is. Zonen die niet leven dat Jezus de Godman is, dat hij aan zijn zender op zich zelfs nemen die betoeld heeft, dat hij waar de opstand van dood en dat hij alleen den weg naar hemel is, hebben een valse religion. Die zijn valse leren. Nu Hosea, dat 9e kapitel, 1e zes vers. Vreet je niet, o Israël, zoals de vreet dat andere nationen hebben? Indem dat je van God weggegonnen bent, heb je hoererie gedreven. Je had een verdienst op alle draasvloeren leef je houdt. De draasvloer en de wienpras worden den niet veide. En die nieuwe wien wordt niet doorzennen. Ze worden niet in dem Herr Gott zijn land blijven, aber Ephraim wordt terug naar Egypte gaan, en in Assyrië worden ze aanreinend eten ha. Ze worden niet abverdrunk van wien te dem Herr uitgetut, abfers worden am niet gevallen. Brood wordt zo zennen als dat brood van zonen die treuren. Zonen die daarvan eten, worden aanrein zennen, wils brood wordt van aan alleen zennen. Dat wordt niet in dem Herr zijn huis en in komen. Wat was du aan den bestemde fastdag doen en aan dem dag van dem Herr God zijn fast? Dan check, die zijn weggegonnen wegen die vernichting. Egypte wordt den toop sammelen en Memphis wordt den begroven. Ankruid wordt er je feesten vanzelf even nemen, daarna worden en er hetzelfde zennen. En neem dat we nu naar dat 9e kapitel komen, lees wie de weer de God Hosea je geeft houdt. Dit zijn weer de God zijn oordeel tegen Israël uit leren. Dit zijn niet weer de een mens of een nation jaren hier willen. Over Israël wordt niet nog God zijn weer het hartje als hij de profeten nog aan schakken deed. God houdt aan te eerst goede aarde je geeft, ze weer een gelukkige waast en ere geschafte. Dan werden ze ook niet dankbaar. En verbruikte dat aan zichzelf en verheer of Gods dienst. God proefde aan trek te roepen als hij aan hongersnood en mangel schakken deed. Zogar en zonennood willen ze niet heren wat God te aan te zeggen had, of de doen wat hij van aan verlangt. Als God zich reed moet den verheerde zin te stroven, proefde hij waarde aan te worden der Hosea zijn boodschap. En wordt gezegd dat wanneer ze niet obacht geven worden, dan worden ze van ihr land weggenomen worden. Ze worden aanreinend eten hebben en ze worden in een vreemd land begroefd worden. Dat had de Israëlieten aan zich gezegd, dat zo'n oordeel wat ze leren worden, dat God de Heer is en dat ze zullen gehoorzaam zijn toe aan. Paulus redt ook van dit in Rijmen het 11e kapitel, 25 tot 27e vers, en dit is zeer wichtig. Breder, ik wil niet haar dat je niet zelf van dit geheimnis aanweten, dat je niet zelfs kloek denken, dat Israël tom deel met blindheid geslagen is, maar de heide er het zal vol is. En zo wordt gans Israël zelig worden, zoals het geschreven staat, uit Zion wordt de komende godloosheid wordt wegnemen van Jacob. Dan dit is mijn testament met aan, wann ik ere zind woer wegnemen. Dat wordt zijn woord to Israël houden. Ze worden waar de toop gesammeld worden en zeker leven in er land. Ober meer als dat, ze worden dem Herr aannemen en am ere en verheerlijken. Dat wordt zijn woord to ons ook houden. En ik dank God daarvoor. In Johannes 4, 24 lezen we deze goede noorrecht. En waarheid zei ik hun. Wer mijn woord hiert en dem geleeft, die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en kämpft niet in je recht, over es van dood tom leven gekomen.
Der Herr Jesus sagt, dass wenn du an einem Leben wirst, an aus den Heiland annehmen wirst, dann wird er dir das ewige Leben geben. Bitte du das von dort, er wird sein Wort holen, Freund. Wir machen das nächste Mal, aber dann Gottes Segen, meine Freunde.

Nu hier vid de korte ondacht van Radio de Waschvisatum Fredmatgat uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

0: De klok is drooi, maar 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar de opstonden en waar we van herkomen.

En dan fong Peter aan te vertalen, wat zijn allerscheinste dag im leven wie. Weet je, voor vele jaren, dat leidt dat nog niet aan God. En dan kom Weihnachten. En dan lauset de Weihnachtsgeschicht, die steht im Lukas-Evangelium. Da lauset dat voor vele jaren, voor 2000 jaren, Jesus Christus, den Sinn Gottes in Israel geboren wie. En dan wordt Jesus geraten, en de mensen hebben hem om triet genogeld. En hij wie starve, voor andere zende. Het overleidet en het wist ganz genau, dat Jezus, hij wil in mijn hart leven. Oba viele dorfen jenen, en het had immer wadet dat in gedanken, zal het Jezus in mijn leven aanloten, oder nee. En op het dorfen jenen, dan had het me ganz vast entschloten, met Jezus te leven. Het zijn in mijn stoel en dacht over mijn zende no. Die het gedaan heb, dan fang het aan te bieden. Herr Jesus, du weißt, dat het een zender zie, dat het zo veel schlechte gedaan heb. En het wel die van heute werde, verzeih mir alle mijn zende. Het zie die dankbaar, dat du voor mij am triets op Golgatha gestorven bist. Het wel van vandaar aan een ander leven leven, bitte halt mir dabei. En weet je, als het het gebied gered had, dan fällt het mir voets ganz anders. Eine gewisse vreed kwam in mijn horte. En dan was het ganz genau, het stemt, wat in de Bibel steht. Wie Jesus in zijn horte neemt, die wordt een ganz nieuw mensch. Van dan aan zie het in tien Gottes. Deze dag, dat wie de allerscheinste dag in mijn leven. Voor viele, viele jaren. En seitdem leef ik iedere dag met Jezus Christus. Hij feit me dat zijn leven.

Een ene gebiedsregering die wil het hun aanbedreend jaren vertalen. Dat we ook al voor vele jaren, als we onze eerste dochter bekomen, dan wordt het zeer schwer krank en uitkomen in krankenhuis en de dokters de gaven teine hopen dat het am leven blijf. Obwijl het was ganz genau te wie met beden zal en vele gemeenten te jane tijd beden ook voor mij. En het weet eines nachts lag het al en had zeer hoog fieber en dan kom je een gedachtnis dat leid. Gehe nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzens Schrei. Und mir konnte ich nur sagen, und es war ganz genau, Jesus wird mich hören.

En dan, nächsten dag op een oon, komen mijn elleren op een lood nennen. En mij werd het al een beetje beter geworden. Obwijl het was niet meer de dag wat wie. En als mij zeiden dat ze van daar zijn en van daar wie je bed stond. En de ganze gemeente heeft je vast in je bed voor die. En van dan aan was het ook ganz genau dat wie de laatste gebedserhering in mijn leven. Het wordt werkelijk nog twee weet, wordt het gezond en kon naar huis komen. En als ik God van donderdag dankbaar dat hij mij ook van daar bewoord en van donderdag gebedserheringen schijnt. En het wens junt allem, wie nog Jezus niet in zijn harte heeft, junt wordt het niet leid worden dat je Jezus in harte gekrocht hebben. Hij wordt junt immer bewoorden en met junt zijn. En dan wens junt dat het werkelijk voor zijn mens te lood wordt.

Hello, Chenya. Dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sy jyne tante Helen. Sentie ware alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop die gleiche dat je reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, in die scheine leidertjes wat wie teub singe welle. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Ik heb hier vandaag een nieuw leidje leren, wel wie nog eenmaal dat zingen wordt wie vijf het moet leren. Ik wens, o Heer, een hart dat waar en rein.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan check dan dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschet je. De nummer voor dit programma is 205. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma 205. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie onderstelling, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtig zegenen.

Leve hieraren en leve hiera, tjana zij den uitspruch ook, ech hab nu tjene tijd. Dat is je volk nog beraast is, oude ook nis. Jo hier is Radio HCJB met de Gouden Norest. Preja Wilhelm Busch schrift te dizem thema volgendet.